0: Van Peesvree. Blijf op bij u, vriend is Europea. Van Peesvree. Blijf op bij u, vriend is Europea. Van Peesvree.
1: Radio Lusitania, @rtp.pt.

0: Ik ga naar deze, want daar ga deze, al hebben we nog zenuwen.
1: Rádio Lusitânia, 24 horas por dia, a música de Portugal.